en zat van 1978 tot 1983 bij de Wageningse band. En samen scoorden ze hits als Stiekem Gedanst. Gerard de Braconnier was al geruime tijd ongeneeslijk ziek. Hij was 70 jaar. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit en onderzoekt verdere stappen. De wedstrijd tussen Mexico en Engeland is met een uur uitgesteld. Rond het stadion in Mexico-stad wordt hevige regen en onweer gemeld. De lokale autoriteiten roepen mensen op om binnen te blijven. De achtste finale zou eigenlijk rond deze tijd beginnen, maar staat nu gepland voor over een uur. De winnaar van het duel speelt in de kwartfinale tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon, wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen toen meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt. Volgens de burgemeester van de stad is de schade mogelijk aanzienlijk. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat de radicale activisten daar de leiding hebben. Ze zouden in tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, vooral in het noordoosten, kans op regen. Het is een graad of 17. Overdag een mix van zon, wolken, bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen
1: een parkje, een biertje en wat vrienden.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media. Daarin waarschuwde hij al voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zondag zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen wel meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt door een schoonmaker. Volgens de burgemeester van de stad waar het museum staat is de schade mogelijk aanzienlijk. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst. Maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over dat besluit en onderzoekt verdere stappen. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was gisteren eventjes afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toegevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 is beland, is niet duidelijk. Het weer in het noordoosten bewolkt met regen bij een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen zijn weer online. Dat blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en De Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op 16.000. Door de 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder droog bij een graad of 16. Overdag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: Yes, yes, yes, yes, yes.
1: Breathe out.

0: Jurgen van de Brainport. Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6:00.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen omgekomen. Enkele tientallen anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur daarvoor plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert daar pas na de zomer over, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen staan weer online, blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en De Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de kwartfinales. In een spannende wedstrijd wonnen de Engelsen met 3-2 van Mexico. Engeland speelde in Mexico-stad ruim een half uur met 10 man, maar wist toch nog te scoren in een penalty. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Levi van Eck met het NOS Journaal. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik.
3: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij een leidinggevende, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
2: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen.

0: 1. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt op gang met vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Waardenburg heb je nu een kwartier vertraging. Op de A16, Breda richting Rotterdam, gebeurde bij Dordrecht een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar hier heb je nog een half uur vertraging. De A17, Roosendaal richting Dordrecht, bij knooppunt Klaverpolder 10 minuten oponthoud. A27, Breda richting Gorkum, bij knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden 20 minuten vertraging. En op de A59 richting knooppunt Zonzeel, bij knooppunt Zonzeel nu 10 minuten langzaam rijden. En tot zover de ANWB.
2: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. Op vliegbasis Eindhoven is gisteren een vliegtuig aangekomen met reddingswerkers. Ze hebben de afgelopen dagen geholpen met zoeken naar slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Het gaat om een Nederlandse groep van het Urban Rescue and Search Team. Ze vertrokken vorige week vrijdag. Op de vliegbasis werden ze opgewacht door familie en vrienden. De politie heeft zaterdagavond een bestelbus met 600 flessen lachgas van de snelweg geplukt. De auto werd op de A2 bij Waalre opgemerkt na een 112-melding. De bestuurder slingerde flink over de weg. Er ontstond een achtervolging en die stopte pas bij Moergestel. Daar is de bestuurder aangehouden en zijn de flessen lachgas ingenomen. De burgemeester van Zonnebreugel roept op om alert te zijn op signalen van ondermijnende criminaliteit. Volgens haar is dat vooral op bedrijventerreinen een probleem, omdat daar buiten werktijd minder toezicht is. Daarom zijn de ogen en oren van inwoners en ondernemers extra belangrijk. Het kan bijvoorbeeld opvallen dat er 's nachts verdachte activiteit is bij een bedrijfspand, of dat er overdag juist opvallend vaak niets gebeurt. Samen met het Dommelstroom Interventieteam proberen verschillende gemeenten ondermijnende criminaliteit te bestrijden. PSV Vrouwen heeft gistermiddag een oefenwedstrijd tegen het Oekraïense Metalist Kharkiv gewonnen. Het werd thuis in Eindhoven 2-1. De Eindhovense dames hadden de hele wedstrijd de overhand. Net voor rust viel de 1-0 en kort na de rust kwam er een tweede doelpunt bij. Ondanks een tegendoelpunt later in de tweede helft hield PSV de controle. In de wedstrijd deden verschillende nieuwe speelsters voor het eerst mee. En de mannen van PSV hebben gelijk gespeeld in een oefenduel tegen Royal Antwerp FC. Het werd 1-1. Noah Fernandes maakte de 1-0 in de eerste helft. Na rust scoorden de Belgen. In de wedstrijd deden naast bekende spelers ook veel jeugdspelers van PSV mee. Later deze maand oefenen de Eindhovenaren nog.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang met vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg duurt er een half uur langer over. De A16, Breda richting Rotterdam. Bij Zevenbergse Hoek 25 minuten oponthoud. Van de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder 10 minuten langzaam rijden. De A27, Breda richting Gorkum. Bij de brug bij Gorkum 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En op de A50, Eindhoven richting Arnhem. Bij knooppunt Bankhoef 10 minuten oponthoud.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveen geweest?
1: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
0: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveen.
2: In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
3: 8 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar staatssecretaris Erkens vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk moeten hun huizen uit vanwege een natuurbrand.

0: finishen vandaag in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De etappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Het lijkt onderdeel van de cultuur van de school, zegt deze verslaggever van Omroep West.
1: Op het moment dat mensen eigenlijk nieuwe leidinggevende worden, doorstromen, dat ze eigenlijk het gedrag van hun voorgangers over lijken te nemen, dat het zo institutioneel is en dat het ook niet beperkt is tot één of twee afdelingen of faculteiten van de hogeschool, maar dat het echt wel onderwijsbreed is.
0: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 meldingen binnengekomen. Het weer op veel plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur loopt dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang met vertraging op de A2 Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg heb je 20 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam, bij Dordrecht 20 minuten oponthoud. De A27 Breda richting Gorkum, bij de Gorkum 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, tussen knooppunt Sabina en afrit Numansdorp heb je 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsdijk 14a Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem! Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrièreswitch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergrauw. Op Vliegbasis Eindhoven is gisteren een vliegtuig aangekomen met reddingswerkers. Ze hebben de afgelopen dagen geholpen met zoeken naar slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Het gaat om een Nederlandse groep van het Urban Rescue and Search Team. Ze vertrokken vorige week vrijdag. Op de vliegbasis werden ze opgewacht door familie en vrienden. De politie heeft zaterdagavond een bestelbus met 600 flessen lachgas van de snelweg geplukt. De auto werd op de A2 bij Waalre opgemerkt na een 112-melding. De bestuurder slingerde flink over de weg. Er ontstond een achtervolging en die stopte pas bij Moergestel. Daar is de bestuurder aangehouden en zijn de flessen lachgas in beslag genomen. De burgemeester van Zonnebreugel roept op om alert te zijn op signalen van ondermijnende criminaliteit. Volgens haar is dat vooral op bedrijventerreinen een probleem, omdat daar buiten werktijd minder toezicht is. Daarom zijn de ogen en oren van inwoners en ondernemers extra belangrijk. Het kan bijvoorbeeld opvallen dat er 's nachts verdachte activiteit is bij een bedrijfspand, of dat er overdag juist opvallend vaak niets gebeurt. Samen met het Dommelstroom Interventieteam proberen verschillende gemeenten ondermijnende criminaliteit te bestrijden. PSV Vrouwen heeft gistermiddag een oefenwedstrijd tegen het Oekraïense Metalist Kharkiv gewonnen. Het werd thuis in Eindhoven 2-1. De Eindhovense dames hadden de hele wedstrijd de overhand. Net voor rust viel de 1-0 en kort na de rust kwam er een tweede doelpunt bij. Ondanks een tegendoelpunt later in de tweede helft hield PSV de controle. In de wedstrijd deden verschillende nieuwe speelsters voor het eerst mee. En de mannen van PSV hebben gelijk gespeeld in een oefenduel tegen Royal Antwerp FC. Het werd 1-1. Noah Fernandes maakte de 1-0 in de eerste helft. Na rust scoorden de Belgen. In de wedstrijd deden naast bekende spelers ook veel jeugdspelers van PSV mee. Later deze maand oefenen de Eindhovenaren nog tegen Villarreal. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits is in volle gang met vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg duurt er een half uur langer over. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en knooppunt de Bregseplein meer dan een uur vertraging. De A17 Roosendaal richting Dordrecht. Bij knooppunt Noordhoek een kwartier oponthoud. De A27 Breda richting Gorkum. Bij Gorkum een half uur vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot de A29, Bergtafzoom richting Rotterdam. Bij de afrit Oud-Beijerland doen we er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

And I touched your face, narcotic mind from lace. And I call

0: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
1: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
0: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
2: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
3: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
4: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 9 uur.
6: Levi van Eck met het NOS Journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 11 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. De schade is groot, zegt journalist Michiel Drieberg vanuit Oekraïne.
7: Hele hoge flats van 20 of meer verdiepingen. Ja, die worden dan halverwege geraakt. En dan is het dus afwachten hoeveel slachtoffers er zijn. Er wordt onder de puin gezocht. En ook zitten er heel veel mensen dus eigenlijk opgesloten in die hoger gelegen verdieping. Heel angstwekkende aanval.
6: Kort voor die aanval had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar de staatssecretaris vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Een krachtige orkaan heeft het eiland Rota in de Stille Oceaan vol getroffen. Rota is onderdeel van een eilandengroep dat bij de VS hoort. Er zouden windsnelheden van meer dan 240 kilometer per uur zijn gemeten. Er zou veel schade zijn, maar hoe groot die schade precies is, is niet duidelijk. Ook is nog niets bekend over slachtoffers. De Australische premier Albanese heeft excuses aangeboden voor een opmerking in een podcast. Daarin werd hem gevraagd wie hij zou trouwen, daten of doen. De premier moest uit 3 namen kiezen en koos voor zangeres Kylie Minogue. Albanese reageerde eerst terughoudend.
8: I've just got married, I'm only 6 months in.
9: But if it goes tits up, let's just pretend.
8: Oh, Kylie, clearly.
9: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
8: All of the above.
9: All right, it's a triple.
8: She's terrific.
9: All right, that's fair.
6: Australische parlementariërs noemden de opmerking respectloos, gênant en premier onwaardig. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, maar in het noordoosten kans op wat regen. Later wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nog veel vertraging in het zuiden van het land. Te beginnen op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg 12 kilometer file met een half uur vertraging. De A16, Breda richting Rotterdam. Bij knooppunt de Brechtseplein een uur oponthoud. Van de A27, Breda richting Gorkum. Bij Gorkum door wegwerkzaamheden 20 minuten vertraging. De A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij afrit Oud-Beierland een kwartier extra reistijd. En tot slot de N3, Papendrecht richting Dordrecht. Tussen Dordrecht Stadspolder en de aansluiting met de A16, 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB
11: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
12: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. Op vliegbasis Eindhoven is gisteren een vliegtuig aangekomen met reddingswerkers. Ze hebben de afgelopen dagen geholpen met zoeken naar slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Het gaat om een Nederlandse groep van het Urban Rescue and Search Team. Ze vertrokken vorige week vrijdag. Op de vliegbasis werden ze opgewacht door familie en vrienden. De politie heeft zaterdagavond een bestelbus met 600 flessen lachgas van de snelweg geplukt. De auto werd op de A2 bij Waalre opgemerkt na een 112-melding. De bestuurder slingerde flink over de weg. Er ontstond een achtervolging en die stopte pas bij Moergestel. Daar is de bestuurder aangehouden en zijn de flessen lachgas in beslag genomen. De burgemeester van Zonnebreugel roept op om alert te zijn op signalen van ondermijnende criminaliteit. Volgens haar is dat vooral op bedrijventerreinen een probleem, omdat daar buiten werktijd minder toezicht is. Daarom zijn de ogen en oren van inwoners en ondernemers extra belangrijk. Het kan bijvoorbeeld opvallen dat er 's nachts verdachte activiteit is bij een bedrijfspand, of dat er overdag juist opvallend vaak niets gebeurt. Samen met het Dommelstroom Interventieteam proberen verschillende gemeenten ondermijnende criminaliteit te bestrijden. PSV Vrouwen heeft gistermiddag een oefenwedstrijd tegen het Oekraïense Metalist Kharkiv gewonnen. Het werd thuis in Eindhoven 2-1. De Eindhovense dames hadden de hele wedstrijd de overhand. Net voor rust viel de 1-0 en kort na de rust kwam er een tweede doelpunt bij. Ondanks een tegendoelpunt later in de tweede helft hield PSV de controle. In de wedstrijd deden verschillende nieuwe speelsters voor het eerst mee. En de mannen van PSV hebben gelijk gespeeld in een oefenduel tegen Royal Antwerp FC. Het werd 1-1. Noah Fernandes maakte de 1-0 in de eerste helft. Na rust scoorden de Belgen. In de wedstrijd deden naast bekende spelers ook veel jeugdspelers van PSV mee. Later deze maand oefenen de Eindhovenaren nog tegen Villarreal. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veem.
4: In de app, via DAB+, en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 10 uur.
6: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en allerlei woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. Het gaat om de tweede aanval in korte tijd. Donderdag kwamen nog 30 mensen om bij aanvallen op Kiev. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak is er sprake van intimidatie, pesterij en machtsmisbruik. Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. In de Indonesische stad Yogyakarta zijn 27 mensen opgepakt in een grote zaak rond kindermishandeling en verwaarlozing bij een crash. De zaak kwam aan het licht nadat een voormalig medewerker van de kinderopvang aangifte had gedaan. Na een inval trof de politie tientallen kinderen aan met vastgebonden handen en voeten. Sommigen zaten vast aan deuren en hadden verwondingen. Meerdere kinderen zijn inmiddels gehoord. De politie vermoedt dat de crash veel meer kinderen had aangenomen dan het personeel aankon. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel. En verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om erop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Het weer, geleidelijk op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen opnieuw in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig. En dan ook weer maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Het is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt nog langzaam in de regio op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg heb je een kwartier vertraging. Op de A2 richting Den

0: zover de ANWB
1: Scheur over het circuit bij Hezemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
2: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brussellaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.

0: ZFM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergrauw. Op vliegbasis Eindhoven is gisteren een vliegtuig aangekomen met reddingswerkers. Ze hebben de afgelopen dagen geholpen met zoeken naar slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Het gaat om een Nederlandse groep van het Urban Rescue and Search Team. Ze vertrokken vorige week vrijdag. Op de vliegbasis werden ze opgewacht door familie en vrienden. De politie heeft zaterdagavond een bestelbus met 600 flessen lachgas van de snelweg geplukt. De auto werd op de A2 bij Waalre opgemerkt na een 112-melding. De bestuurder slingerde flink over de weg. Er ontstond een achtervolging en die stopte pas bij Moergestel. Daar is de bestuurder aangehouden en zijn de flessen lachgas in beslag genomen. De burgemeester van Zonnebreugel roept op om alert te zijn op signalen van ondermijnende criminaliteit. Volgens haar is dat vooral op bedrijventerreinen een probleem, omdat daar buiten werktijd minder toezicht is. Daarom zijn de ogen en oren van inwoners en ondernemers extra belangrijk. Het kan bijvoorbeeld opvallen dat er 's nachts verdachte activiteit is bij een bedrijfspand, of dat er overdag juist opvallend vaak niets gebeurt. Samen met het Dommelstroom Interventieteam proberen verschillende gemeenten ondermijnende criminaliteit te bestrijden. PSV Vrouwen heeft gistermiddag een oefenwedstrijd tegen het Oekraïense Metalist Kharkiv gewonnen. Het werd thuis in Eindhoven 2-1. De Eindhovense dames hadden de hele wedstrijd de overhand. Net voor rust viel de 1-0 en kort na de rust kwam er een tweede doelpunt bij. Ondanks een tegendoelpunt later in de tweede helft hield PSV de controle. In de wedstrijd deden verschillende nieuwe speelsters voor het eerst mee. En de mannen van PSV hebben gelijk gespeeld in een oefenduel tegen Royal Antwerp FC. Het werd 1-1. Noah Fernandes maakte de 1-0 in de eerste helft. Na rust scoorden de Belgen. In de wedstrijd deden naast bekende spelers ook veel jeugdspelers van PSV mee. Later deze maand oefenen de Eindhovenaren nog tegen Villarreal. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het nog langzaam op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Zaltbommel heb je 10 minuten vertraging. Op de A27, Breda richting Gorkum, heb je door wegwerkzaamheden bij knooppunt Gorkum een kwartier extra reistijd. En tot slot op de A76, Geleen richting Aken, tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Westerholtveen.
0: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 11 uur.
5: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Door het tal van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en meerdere woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. De duinen tussen Vlissingen en Dishoek worden dit najaar extra versterkt. Bij een controle bleek dat de duinen daar sneller afbrokkelen dan op andere plaatsen. Het waterschap Schelderstromen zegt tegen Omroep Zeeland dat de situatie nog steeds veilig is, maar dat er wel snel maatregelen moeten worden genomen. De kust aan de zuidkant van Walcheren is kwetsbaar. Door het snelstromende water in de vaargeul spoelt er veel zand weg. Normaal wordt er iedere 5 jaar zand opgespoten, maar dat blijkt tussen Vlissingen en Dishoek niet voldoende te zijn. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeuren en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd. En bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de ingreep. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust.

0: parkeren op het Cassandraplein.
1: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. Op vliegbasis Eindhoven is gisteren een vliegtuig aangekomen met reddingswerkers. Ze hebben de afgelopen dagen geholpen met zoeken naar slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Het gaat om een Nederlandse groep van het Urban Rescue and Search Team. Ze vertrokken vorige week vrijdag. Op de vliegbasis werden ze opgewacht door familie en vrienden. De politie heeft zaterdagavond een bestelbus met 600 flessen lachgas van de snelweg geplukt. De auto werd op de A2 bij Waalre opgemerkt na een 112-melding. De bestuurder slingerde flink over de weg. Er ontstond een achtervolging en die stopte pas bij Moergestel. Daar is de bestuurder aangehouden en zijn de flessen lachgas in beslag genomen. De burgemeester van Zonnebreugel roept op om alert te zijn op signalen van ondermijnende criminaliteit. Volgens haar is dat vooral op bedrijventerreinen een probleem, omdat daar buiten werktijd minder toezicht is. Daarom zijn de ogen en oren van inwoners en ondernemers extra belangrijk. Het kan bijvoorbeeld opvallen dat er 's nachts verdachte activiteit is bij een bedrijfspand, of dat er overdag juist opvallend vaak niets gebeurt. Samen met het Dommelstroom Interventieteam proberen verschillende gemeenten ondermijnende criminaliteit te bestrijden. PSV Vrouwen heeft gistermiddag een oefenwedstrijd tegen het Oekraïense metalist Kharkiv gewonnen. Het werd thuis in Eindhoven 2-1. De Eindhovense dames hadden de hele wedstrijd de overhand. Net voor rust viel de 1-0 en kort na de rust kwam er een tweede doelpunt bij. Ondanks een tegendoelpunt later in de tweede helft hield PSV de controle. In de wedstrijd deden verschillende nieuwe speelsters voor het eerst mee. En de mannen van PSV hebben gelijk gespeeld in een oefenduel tegen Royal Antwerp FC. Het werd 1-1. Noah Fernandes maakte de 1-0 in de eerste helft. Na rust scoorden de Belgen. In de wedstrijd deden naast bekende spelers ook veel jeugdspelers van PSV mee. Later deze maand oefenen de Eindhovenaren nog tegen Villarreal. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land sta je nog vast op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Kerkdriel en Waardenburg heb je 5 minuten vertraging. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem, bij Ravenstein een kwartier oponthoud. En op de A50 Arnhem richting Eindhoven, tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Paalgraven 5 minuten vertraging.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.
3: FM. Als je mooi leuk kleine, je weet wat we zeggen. Maar we nou niet gek.

0: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
2: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
3: 12 uur.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. Tussen Vlissingen en Dishoek worden de duinen extra versterkt. Door de stroming in de Schelde is er aan de zuidwestkant van Walcheren continu een zwakke plek. De komend najaar wordt er landinwaarts 10.000 kub zand gestort door het waterschap Scheldestromen. In Sri Lanka zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen bij een grote opstand in een gevangenis. Ook zouden er zeker 100 gewonden zijn. Onder de slachtoffers zijn volgens lokale media zowel gevangenen als personeel. De opstand begon gisteren vanwege een ruzie tussen twee rivaliserende bendes in de gevangenis. In Sri Lanka zitten de gevangenissen overvol. Er zitten zo'n 40.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor 10.000 gevangenen. De Belgische voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Balogun. In zijn vorige duel kreeg Balogun een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de beslissing. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of mondregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp 10 minuten vertraging. En op de A76 Geleen richting Aken, tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens 25 minuten vertraging door de grenscontroles. En tot zover de ANWB
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
6: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
7: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
6: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.

0: ZFM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. Op vliegbasis Eindhoven is gisteren een vliegtuig aangekomen met reddingswerkers. Ze hebben de afgelopen dagen geholpen met zoeken naar slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Het gaat om een Nederlandse groep van het Urban Rescue and Search Team. Ze vertrokken vorige week vrijdag. Op de vliegbasis werden ze opgewacht door familie en vrienden. De politie heeft zaterdagavond een bestelbus met 600 flessen lachgas van de snelweg geplukt. De auto werd op de A2 bij Waalre opgemerkt na een 112-melding. De bestuurder slingerde flink over de weg. Er ontstond een achtervolging en die stopte pas bij Moergestel. Daar is de bestuurder aangehouden en zijn de flessen lachgas in beslag genomen. De burgemeester van Zonnebreugel roept op om alert te zijn op signalen van ondermijnende criminaliteit. Volgens haar is dat vooral op bedrijventerreinen een probleem, omdat daar buiten werktijd minder toezicht is. Daarom zijn de ogen en oren van inwoners en ondernemers extra belangrijk. Het kan bijvoorbeeld opvallen dat er 's nachts verdachte activiteit is bij een bedrijfspand, of dat er overdag juist opvallend vaak niets gebeurt. Samen met het Dommelstroom Interventieteam proberen verschillende gemeenten ondermijnende criminaliteit te bestrijden. PSV Vrouwen heeft gistermiddag een oefenwedstrijd tegen het Oekraïense Metalist Kharkiv gewonnen. Het werd thuis in Eindhoven 2-1. De Eindhovense dames hadden de hele wedstrijd de overhand. Net voor rust viel de 1-0 en kort na de rust kwam er een tweede doelpunt bij. Ondanks een tegendoelpunt later in de tweede helft hield PSV de controle. In de wedstrijd deden verschillende nieuwe speelsters voor het eerst mee. En de mannen van PSV hebben gelijk gespeeld in een oefenduel tegen Royal Antwerp FC. Het werd 1-1. Noah Fernandes maakte de 1-0 in de eerste helft. Na rust scoorden de Belgen. In de wedstrijd deden naast bekende spelers ook veel jeugdspelers van PSV mee. Later deze maand oefenen de Eindhovenaren nog tegen Villarreal. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 5 minuten vertraging. En op de A76 Geleen richting Aken, tussen Kundenberg en de Duitse grens 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
3: 1 uur.
4: Hey, Wouter Jong met het NOS Journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen, zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeur en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd bij de ene complex. Bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt nog of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische politie heeft 6 jongeren opgepakt die plannen zouden hebben voor een aanslag. Ze zouden op TikTok hebben gedreigd met een aanval met chemische stoffen en met brandstichting tegen een school in Hasselt, in Belgisch Limburg. Ze bedreigden ook directieleden van de school. In de TikTok-groep stonden verwijzingen naar extremisme en naar schietpartijen op scholen. De verdachten zijn leerlingen van de school in Hasselt. Ze zijn inmiddels voor de jeugdrechter gebracht. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Een officieel mist die daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Het weer vanuit het zuidwesten opklaringen. In het noorden blijft het bewolkt. Er staat een stevige westenwind. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Morgen opnieuw bewolkt in het noorden en geregeld zon in het zuiden bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. A67 Belgische grens Eindhoven tussen Eerste en knooppunt De Hocht 5 kilometer file door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht.
6: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
0: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergrauw. Op vliegbasis Eindhoven is gisteren een vliegtuig aangekomen met reddingswerkers. Ze hebben de afgelopen dagen geholpen met zoeken naar slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Het gaat om een Nederlandse groep van het Urban Rescue and Search Team. Ze vertrokken vorige week vrijdag. Op de vliegbasis werden ze opgewacht door familie en vrienden. De politie heeft zaterdagavond een bestelbus met 600 flessen lachgas van de snelweg geplukt. De auto werd op de A2 bij Waalre opgemerkt na een 112-melding. De bestuurder slingerde flink over de weg. Er ontstond een achtervolging en die stopte pas bij Moergestel. Daar is de bestuurder aangehouden en zijn de flessen lachgas in beslag genomen. De burgemeester van Zonnebreugel roept op om alert te zijn op signalen van ondermijnende criminaliteit. Volgens haar is dat vooral op bedrijventerreinen een probleem, omdat daar buiten werktijd minder toezicht is. Daarom zijn de ogen en oren van inwoners en ondernemers extra belangrijk. Het kan bijvoorbeeld opvallen dat er 's nachts verdachte activiteit is bij een bedrijfspand, of dat er overdag juist opvallend vaak niets gebeurt. Samen met het Dommelstroom Interventieteam proberen verschillende gemeenten ondermijnende criminaliteit te bestrijden. PSV Vrouwen heeft gistermiddag een oefenwedstrijd tegen het Oekraïense Metalist Kharkiv gewonnen. Het werd thuis in Eindhoven 2-1. De Eindhovense dames hadden de hele wedstrijd de overhand. Net voor rust viel de 1-0 en kort na de rust kwam er een tweede doelpunt bij. Ondanks een tegendoelpunt later in de tweede helft hield PSV de controle. In de wedstrijd deden verschillende nieuwe speelsters voor het eerst mee. En de mannen van PSV hebben gelijk gespeeld in een oefenduel tegen Royal Antwerp FC. Het werd 1-1. Noah Fernandes maakte de 1-0 in de eerste helft. Na rust scoorden de Belgen. In de wedstrijd deden naast bekende spelers ook veel jeugdspelers van PSV mee. Later deze maand oefenen de Eindhovenaren nog tegen Villarreal. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven ligt er bij knooppunt Leenderheide rommel op de weg. Hierdoor heb je 40 minuten vertraging. En op de A67 Belgische grens richting Eindhoven, bij knooppunt De Hocht 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is hier dicht. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
1: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veem.
4: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 2 uur.
6: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gaza-strook al bijna 20 jaar bestuurt. Heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gaza-strook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. De VN Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al enkele jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. De politie heeft in Alkmaar een jongen van 17 opgepakt omdat hij een vuurwapen bij zich droeg. Agenten wilden hem donderdagavond bekeuren omdat hij zonder licht fietste. En toen hij geen identiteitskaart kon tonen, besloten agenten hem te fouilleren. In zijn nektasje werd het vuurwapen gevonden. De jongen komt uit Den Helder, wordt vandaag voorgeleid. En voetballer Rai Vloed gaat spelen in Zuid-Afrika. De oudspeler van clubs als PSV, NAC Breda en Excelsior heeft een contract getekend bij Cape Town City FC, meldt die club. 3 jaar geleden werd Vloed veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Hij veroorzaakte een ongeluk op de A4, waarbij een kind van 4 om het leven kwam. Vloed had gedronken en reed te hard. 2 maanden geleden kwam hij vrij. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven heb je bij knooppunt Leenderheide 25 minuten vertraging door rommel op de weg. Aan de A27 Breda richting Gorkum, bij knooppunt Gorkum 5 minuten vertraging. Op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel staat bij Drunenwest een kapotte vrachtauto. Hierdoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A67 de Belgische grens richting Eindhoven bij knooppunt De Hocht 5 minuten op onthoud. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht bij Kuik 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotse Dijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.

0: Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergrauw. Op vliegbasis Eindhoven is gisteren een vliegtuig aangekomen met reddingswerkers. Ze hebben de afgelopen dagen geholpen met zoeken naar slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Het gaat om een Nederlandse groep van het Urban Rescue and Search Team. Ze vertrokken vorige week vrijdag. Op de vliegbasis werden ze opgewacht door familie en vrienden. De politie heeft zaterdagavond een bestelbus met 600 flessen lachgas van de snelweg geplukt. De auto werd op de A2 bij Waalre opgemerkt na een 112-melding. De bestuurder slingerde flink over de weg. Er ontstond een achtervolging en die stopte pas bij Moergestel. Daar is de bestuurder aangehouden en zijn de flessen lachgas in beslag genomen. De burgemeester van Zon en Breugel roept op om alert te zijn op signalen van ondermijnende criminaliteit. Volgens haar is dat vooral op bedrijventerreinen een probleem, omdat daar buiten werktijd minder toezicht is. Daarom zijn de ogen en oren van inwoners en ondernemers extra belangrijk. Het kan bijvoorbeeld opvallen dat er 's nachts verdachte activiteit is bij een bedrijfspand, of dat er overdag juist opvallend vaak niets gebeurt. Samen met het Dommelstroom Interventieteam proberen verschillende gemeenten ondermijnende criminaliteit te bestrijden. PSV Vrouwen heeft gistermiddag een oefenwedstrijd tegen het Oekraïense Metalist Kharkiv gewonnen. Het werd thuis in Eindhoven 2-1. De Eindhovense dames hadden de hele wedstrijd de overhand. Net voor rust viel de 1-0 en kort na de rust kwam er een tweede doelpunt bij. Ondanks een tegendoelpunt later in de tweede helft hield PSV de controle. In de wedstrijd deden verschillende nieuwe speelsters voor het eerst mee. En de mannen van PSV hebben gelijk gespeeld in een oefenduel tegen Royal Antwerp FC. Het werd 1-1. Noah Fernandes maakte de 1-0 in de eerste helft. Na rust scoorden de Belgen. In de wedstrijd deden naast bekende spelers ook veel jeugdspelers van PSV mee. Later deze maand oefenen de Eindhovenaren nog tegen Villarreal. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: goed.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Scheur over het circuit bij Hezemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
4: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brussellaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
5: In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 3 uur.
7: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gazastrook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gazastrook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. Koning Willem-Alexander gaat volgend jaar voor Koningsdag met zijn familie naar Lelystad. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dat bekendgemaakt. In 2027 wordt Lelystad net zo oud als de koning, 60 jaar. Burgemeester Mieke Baltus en commissaris van de koning Arjen Gerritsen zeggen dat ze het heel bijzonder vinden dat de koning het jubileum tegelijk met zijn verjaardag komt vieren. De gemeente Lelystad wil de komende tijd met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen overleggen over het programma voor Koningsdag. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. Het kabinet trekt 420 miljoen euro extra uit om de bouw van seniorenwoningen te stimuleren. Het geld komt bovenop de 120 miljoen die al was vrijgemaakt. Er is steeds meer behoefte aan woningen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar die niet in aanmerking komen voor het verpleeghuis. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen, in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
9: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
10: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergrauw. Op vliegbasis Eindhoven is gisteren een vliegtuig aangekomen met reddingswerkers. Ze hebben de afgelopen dagen geholpen met zoeken naar slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Het gaat om een Nederlandse groep van het Urban Rescue and Search Team. Ze vertrokken vorige week vrijdag. Op de vliegbasis werden ze opgewacht door familie en vrienden. De politie heeft zaterdagavond een bestelbus met 600 flessen lachgas van de snelweg geplukt. De auto werd op de A2 bij Waalre opgemerkt na een 112-melding. De bestuurder slingerde flink over de weg. Er ontstond een achtervolging en die stopte pas bij Moergestel. Daar is de bestuurder aangehouden en zijn de flessen lachgas in beslag genomen. De burgemeester van Zonnebreugel roept op om alert te zijn op signalen van ondermijnende criminaliteit. Volgens haar is dat vooral op bedrijventerreinen een probleem, omdat daar buiten werktijd minder toezicht is. Daarom zijn de ogen en oren van inwoners en ondernemers extra belangrijk. Het kan bijvoorbeeld opvallen dat er 's nachts verdachte activiteit is bij een bedrijfspand, of dat er overdag juist opvallend vaak niets gebeurt. Samen met het Dommelstroom Interventieteam proberen verschillende gemeenten ondermijnende criminaliteit te bestrijden. PSV Vrouwen heeft gistermiddag een oefenwedstrijd tegen het Oekraïense metalist Kharkiv gewonnen. Het werd thuis in Eindhoven 2-1. De Eindhovense dames hadden de hele wedstrijd de overhand. Net voor rust viel de 1-0 en kort na de rust kwam er een tweede doelpunt bij. Ondanks een tegendoelpunt later in de tweede helft hield PSV de controle. In de wedstrijd deden verschillende nieuwe speelsters voor het eerst mee. En de mannen van PSV hebben gelijk gespeeld in een oefenduel tegen Royal Antwerp FC. Het werd 1-1. Noah Fernandes maakte de 1-0 in de eerste helft. Na rust scoorden de Belgen. In de wedstrijd deden naast bekende spelers ook veel jeugdspelers van PSV mee. Later deze maand oefenen de Eindhovenaren nog tegen Villarreal. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In het zuiden van het land 60 kilometer file bij elkaar. De meeste vertraging heb je op de volgende wegen. A16 Rotterdam-Breda bij de Moerdijkbrug 9 kilometer file en een half uur op onthoud. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij Numansdorp een kwartier vertraging. Ook de andere kant op bij Knoppen Hellegatsplein richting Bergen-op-Zoom op de A29 een kwartiertje op onthoud. En een half uur tijdsverlies door een kapotte auto op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Linnen de kop van 3 kilometer file. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.
3: Glow FM.
4: Als je mooi leuk kleine, je weet wat te zeggen. Maar we nou niet gek.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14A Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 4 uur.
5: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Oekraïne heeft twee schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen in de zee van Azov, bij de door Rusland geannexeerde Krim. Het leger zegt verder dat Oekraïnse drones een oliedepot, een radarsysteem en twee Russische luchtafweersystemen hebben geraakt. Ook werd in Omsk, zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens, een olieraffinaderij bestookt. Afgelopen nacht voerden Rusland en Oekraïne al op grote schaal drone- en rakettenaanvallen op elkaar uit. Het was fout dat er tijdens de coronapandemie aanvankelijk geen alternatief vaccinatieplan was. Dat heeft topambtenaar Sonnema van het ministerie van Volksgezondheid gezegd tegen de corona-enquêtecommissie. TVM had bedacht om fijnmazig te gaan vaccineren via de huisartsen. Maar het eerste vaccin dat klaar was, dat van Pfizer, bleek daarvoor niet geschikt. Vanochtend zei oud-programmadirecteur Van Delden van het RIVM al tegen de commissie dat Nederland een paar weken eerder had kunnen beginnen met vaccineren als er wel een plan B was geweest. De koninklijke familie gaat volgend jaar met Koningsdag naar Lelystad. In 2027 viert de stad het 60-jarig bestaan. Koning Willem-Alexander wordt volgend jaar ook 60 jaar oud. De gemeente Lelystad overlegt de komende tijd nog met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen over het programma voor Koningsdag. Wereldvoetbalbond FIFA lijkt niet van plan het omstreden besluit over de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Volgens de Belgische bond heeft de FIFA een verzoek om meer informatie meteen afgewezen. Balogun kreeg in de WK-wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina een rode kaart. Volgens de regels zou hij daarom vannacht tegen België niet mogen spelen. Het weer, veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. En er staat een stevige westenwind. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Langzaam rijden verkeer in onze regio op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Kwartier vertraging bij Zaltbommel. A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Klaverpolder. Een kop van 17 kilometer file vanaf knooppunt Ridderkerk. 20 minuten vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht bij Klaverpolder. 10 minuten vertraging door die file op de A16. 20 minuten vertraging op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij Oosterhout. Dan is de A29 ter hoogte van de Heinenoordtunnel dicht vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Staat de hoge vrachtwagen voor de tunnel. Hou rekening met een kwartier vertraging. Op de N62 Belgische grens Borselen bij Hoek 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. Na een ongeluk is daar de afrit dicht. En tot zover de ANWB.
7: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrièreswitch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
8: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
9: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot €6.000 en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. Op station Eindhoven Centraal is vanmorgen een persoon onder een trein terechtgekomen. Meerdere perrons werden ontruimd. De brandweer heeft het slachtoffer onder de trein vandaan gehaald. Daarna is de persoon met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de persoon op het spoor terecht is gekomen is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. De buurtvereniging Genneperzijde maakt zich zorgen over de plannen voor een slavernijmonument in het Ton Smitspark. Bewoners zijn bang dat zo'n herdenkingsplek het landschappelijke karakter van het park zal verstoren vanwege de bezoekers die erop afkomen. De vereniging vindt het jammer dat ze niet eerder is meegenomen in de plannen. Leden kwamen er in januari per toeval achter dat het monument geplaatst zou worden. Campenapop in Waalre verhuist dit jaar naar een andere locatie. Het festival wordt normaal gehouden op het voormalige Boerenbondterrein aan de Willy Broorderslaan, maar dat is dit jaar niet mogelijk. Op die plek staan nu tijdelijke woonunits voor 150 asielzoekers. Het evenement verkast daarom naar de voetbalvelden van RKVV Waalre. Op vliegbasis Eindhoven is gisteren een vliegtuig aangekomen met reddingswerkers. Ze hebben de afgelopen dagen geholpen met zoeken naar slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Het gaat om een Nederlandse groep van het Urban Rescue and Search Team. Ze vertrokken vorige week vrijdag. Op de vliegbasis werden ze opgewacht door familie en vrienden. En de politie heeft zaterdagavond een bestelbus met 600 flessen lachgas van de snelweg geplukt. De auto werd op de A2 bij Waalre opgemerkt na een 112-melding. De bestuurder slingerde flink over de weg. Er ontstond een achtervolging die pas stopte bij Moergestel. Daar is de bestuurder aangehouden en zijn de flessen lachgas in beslag genomen. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
4: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 5 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 10 gemeenten worden in Den Haag op het matje geroepen omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Asielminister Van den Brink wil dat ze zich aan de spreidingswet houden en stelt ze daarom onder actief toezicht. Het gaat om Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil afspraken met hem maken over de komst van een AZC. Geven ze hier geen gehoor aan, dan regelt het kabinet zelf een opvanglocatie in die gemeente. Het was verkeerd dat Nederland in de coronacrisis aanvankelijk alleen maar inzette op vaccineren bij de huisarts. Dat zei topambtenaar Sonnema tegen de corona-enquêtecommissie. Toen het vaccin van Pfizer niet geschikt bleek voor prikken bij de huisarts, was er geen plan B en daardoor ontstond vertraging. Vanochtend zei de toenmalige programmadirecteur van het RIVM, Van Delden, hetzelfde. Vibra heeft opnieuw een recordjaar achter de rug. De koopjesketen maakte vorig jaar ruim 16 miljoen euro winst. Ruim een kwart meer dan in 2024. En dat was ook al een recordjaar. Vibra opende 63 nieuwe winkels in Nederland, België en Frankrijk. Het totaal aantal komt daarmee op 360. President Trump bevestigt dat hij met de FIFA heeft gebeld over de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Trump zei tegen FIFA-voorzitter Infantino dat die rode kaart volgens hem onterecht was. Daarop werd de schorsing van Balogun teruggedraaid, waardoor hij vannacht toch mag spelen tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over die beslissing. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In het zuiden van het land 118.

0: vanuit Eindhoven naar Utrecht bij Waardenburg. Daar nog eens 17 kilometer langzaam rijden. En op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch voor Zaltbommel 11 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Klaverpolder dik 20 minuten oponthoud. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum file bij knooppunt Gorkum 7 kilometer. Vanaf Nieuwendijk doe je er 20 minuten langer over. En 20 minuten vertraging op de N285 Klundert-Breda bij Zevenbergen 2 kilometer file.
1: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotse Dijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. Op station Eindhoven Centraal is vanmorgen een persoon onder een trein terechtgekomen. Meerdere perrons werden ontruimd. De brandweer heeft het slachtoffer onder de trein vandaan gehaald. Daarna is de persoon met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de persoon op het spoor terecht is gekomen is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. De buurtvereniging Genneperzijde maakt zich zorgen over de plannen voor een slavernijmonument in het Ton Smitspark. Bewoners zijn bang dat zo'n herdenkingsplek het landschappelijke karakter van het park zal verstoren vanwege de bezoekers die erop afkomen. De vereniging vindt het jammer dat ze niet eerder is meegenomen in de plannen. Leden kwamen er in januari per toeval achter dat het monument geplaatst zou worden. Kempenerpop in Waalre verhuist dit jaar naar een andere locatie. Het festival wordt normaal gehouden op het voormalige Boerenbondterrein aan de Willy Broorderslaan, maar dat is dit jaar niet mogelijk. Op die plek staan nu tijdelijke woonunits voor 150 asielzoekers. Het evenement verkast daarom naar de voetbalvelden van RKVV Waalre. Op vliegbasis Eindhoven is gisteren een vliegtuig aangekomen met reddingswerkers. Ze hebben de afgelopen dagen geholpen met zoeken naar slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Het gaat om een Nederlandse groep van het Urban Rescue and Search Team. Ze vertrokken vorige week vrijdag. Op de vliegbasis werden ze opgewacht door familie en vrienden. En de politie heeft zaterdagavond een bestelbus met 600 flessen lachgas van de snelweg geplukt. De auto werd op de A2 bij Waalre opgemerkt na een 112-melding. De bestuurder slingerde flink over de weg. Er ontstond een achtervolging die pas stopte bij Moergestel. Daar is de bestuurder aangehouden en zijn de flessen lachgas in beslag genomen. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. De drukke spits, ruim 200 kilometer file in het zuiden van het land. Veel plaatsen rijden dus langzaam. Bijvoorbeeld een half uur vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht... door 17 kilometer file tussen knooppunt Vught en Waardenburg. Vanuit Utrecht naar Den Bosch, 12 kilometer file bij Zaltbommel, 20 minuten vertraging. A17, Roosendaal-Dordrecht bij Roosendaal-Noord, 4 kilometer file, maar wel met een half uur tijdsverlies. Half uur vertraging heb je ook als je over de A27 vanuit Breda naar Gorkum rijdt. Op de 7 kilometer file tussen Nieuwendijk en Gorkum. Kwartier

0: De rijstrook dicht. De afrit van de A58 is dicht vanuit Eindhoven naar Breda. Dus de afrit Tilburg-Reeshof. Er staat een kapotte vrachtauto op. Daardoor 13 kilometer file en een half uur vertraging. En na een ongeluk op knooppunt De Hocht viel op de A67 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven. 8 kilometer vanaf Hapert. Dik een half uur vertraging. En tot zover de ANWB.
1: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
4: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 6 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis. Maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Minister Van den Brink van Asiel zet 10 gemeenten onder druk om zich aan de spreidingswet te houden. Het zijn gemeenten die te weinig asielopvang regelen. Van den Brink schrijft aan de Tweede Kamer dat ze onder actief toezicht komen te staan. De verantwoordelijke wethouders zijn uitgenodigd op Van den Brinks ministerie. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66, de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, Denk en CDA. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op 1 dag heeft gepleegd. De politie kreeg erover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. De 3e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de slotklim in Les Angles reed de Sloveen weg bij zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en nam de gele trui van hem over. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen, net als vandaag, bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. 130 kilometer file staat er nog in het zuiden van het land. Langzaam maar zeker gaat het de goede kant op en wordt het ietsje rustiger. Maar ja, je zal op de A2 in de file staan. Vanuit Eindhoven naar Utrecht is 8 kilometer voor knooppunt Empel met een 1/2 uur vertraging. Verderop nog eens 15 kilometer file richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en Baardenburg met een 1/2 uur tijdsverlies. Dan naar de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Roosendaal-Noordbergingswerkzaamheden. 5 kilometer file en een 1/2 uur vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. Een keer wordt langsgeleid via de op- en afrit. A50 Eindhoven-Arnhem met knooppunt Bankhoef. Een kwartier tijdsverlies. 3 kwartier vertraging op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. Nee, naar Breda. Is het langzaam rijden tot aan Tilburg Reeshof. 13 kilometer. Komt allemaal door een kapotte vrachtauto. En een 1/2 uur vertraging op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Daar staat 9 kilometer file bij afrit Heusden. En

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. Op station Eindhoven Centraal is vanmorgen een persoon onder een trein terechtgekomen. Meerdere perrons werden ontruimd. De brandweer heeft het slachtoffer onder de trein vandaan gehaald. Daarna is de persoon met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de persoon op het spoor terecht is gekomen is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. De buurtvereniging Genneperzijde maakt zich zorgen over de plannen voor een slavernijmonument in het Ton Smitspark. Bewoners zijn bang dat zo'n herdenkingsplek het landschappelijke karakter van het park zal verstoren vanwege de bezoekers die erop afkomen. De vereniging vindt het jammer dat ze niet eerder is meegenomen in de plannen. Leden kwamen er in januari per toeval achter dat het monument geplaatst zou worden. Campernapop in Waalre verhuist dit jaar naar een andere locatie. Het festival wordt normaal gehouden op het voormalige Boerenbondterrein aan de Willy Broorderslaan, maar dat is dit jaar niet mogelijk. Op die plek staan nu tijdelijke woonunits voor 150 asielzoekers. Het evenement verkast daarom naar de voetbalvelden van RKVV Waalre. Op vliegbasis Eindhoven is gisteren een vliegtuig aangekomen met reddingswerkers. Ze hebben de afgelopen dagen geholpen met zoeken naar slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Het gaat om een Nederlandse groep van het Urban Rescue and Search Team. Ze vertrokken vorige week vrijdag. Op de vliegbasis werden ze opgewacht door familie en vrienden. En de politie heeft zaterdagavond een bestelbus met 600 flessen lachgas van de snelweg geplukt. De auto werd op de A2 bij Waalre opgemerkt na een 112-melding. De bestuurder slingerde flink over de weg. Er ontstond een achtervolging die pas stopte bij Moergestel. Daar is de bestuurder aangehouden en zijn de flessen lachgas in beslag genomen. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB.
3: Ook in het zuiden van het land lossen de files langzaam op. Kleine 90 kilometer file nog bij elkaar. Half uur vertraging bij knooppunt Empel. Als je over de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht rijdt, kom je vanaf afrit Sint-Michielsgestel in 8 kilometer file. 20 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Staat nog eens 14 kilometer tot aan Waardenburg. Dan nog de A58 Eindhoven-Breda. 18 kilometer langzaam rijden verkeer tussen Oorschot en Tilburg-Reeshof. Met een half uur vertraging. En op de A59 Den Bosch-Zonzeel bij afrit Heusden. 7 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen, maar achteraf gezien was dat niet nodig geweest. FIFA-voorzitter Infantino ontkent dat er sprake was van politieke beïnvloeding op het WK voetbal. Gisteren werd de schorsing voor de Amerikaanse spits Balogun teruggedraaid. Dat zou zijn gebeurd na een gesprek tussen president Trump en Infantino. Volgens voetbalcommentator Jan Roels hebben commerciële belangen mogelijk een rol gespeeld.
3: Als de Amerikaanse ploeg nog verder komt in het WK, dan gaan bedragen rond van boven de $1 miljoen voor een commercial van 30 seconden bij een kwartfinale straks van de Verenigde Staten. Dus die belangen zijn heel groot. Maar het is ongelooflijk bizar dat een regeringsleider zich hiermee heeft bemoeid en dat FIFA daar is in meegegaan.
2: Het beroep dat door de Belgische Voetbalbond was aangetekend is niet ontvankelijk verklaard. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op één dag heeft gepleegd. De politie kreeg daarover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66 de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, DENK en CDA. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig, met temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Youssef Kerboa.
4: Hey, de Glow Evening is weer van start. Met zometeen Jennifer Lopez en David Guetta met Save Me Tonight. En Crisscross Amsterdam.

Crisscross Amsterdam, Sera en Connor met Stay, Never Leave, hoor je hier bij Glow FM. Hey, ik weet niet hoe het bij jou zit op dit moment, maar oef, ze plakken alweer, moet ik wel zeggen. Ja, daar beneden. Maar goed, ik ga je de details besparen. Welkom bij de Glow Evening. Use hier door je speakers en we gaan het vandaag weer super gezellig maken. Al moet ik wel zeggen dat het al minder gezellig wordt, omdat ja, vandaag is een speciale dag volgens het internet, want het is 6-7 day. Ja, ik snap, ja, want 6 juli, hè, zesde dag, zevende maand, hoef ik je al niet te uit te leggen. Het was sowieso al niet grappig, heel eerlijk gezegd. Ik durf eigenlijk 10 euro voor te wedden dat dit volgend jaar niet een ding gaat zijn. Afa. Goed, dit is de Glow Evening. Zometeen ga ik goede muziek voor je draaien. En vertel ik je eigenlijk welke internationale artiest je gewoon in Nederland...

goede punten bij haar scoren. Ja, en dat is eigenlijk door iets heel simpels te doen. Ja. Denk als je haar dan ziet rondlopen, dan denk je van... oh ja, als je dat zou doen, dan snap ik wel waarom ik dan punten zou scoren. Over wie ik het heb, hoor je zo meteen. Naar Reality en Last Frequencies. Hier bij Glow FM. To anywhere I flow, sometimes I believe.

beseffen, je kunt haar gewoon hier in Nederland gewoon op straat tegenkomen. Ja, je kent haar waarschijnlijk van wel van de hit Post Malone samen met Sam Veld. Of wat dacht je van Believe met Rehab? En laatst bij de Glow Evening hoorde jij ook nog eens met Silence, hè, samen met Medusa. Kortom, deze dame is gewoon niet te missen in de dance scene. Ik heb het natuurlijk over de Nederlandse Rani. Je hoort haar samen met Bakermat met I Love Life hier bij Glow FM. En weet je, ik ben ook nog eens die ene wingman die je nodig hebt. Want je kunt gewoon punten scoren bij haar. Want als je haar op straat gewoon even tegenkomt, trakteer haar even op een matcha. Vind ze gewoon altijd lekker. En weet je, als je toch niet een matcha kan kopen, want laten we eerlijk zijn, die zijn gewoon duur. Mix dan gewoon even gras met

0: Niall Horan en Miles Smith met Drive Safe hier bij Glow FM. Ik weet niet of je er eigenlijk deze vrijdag, 10 juli, in Londen wil zijn. Want dan wordt een wereldrecord verbroken. Dat is het allereerste wereldrecord van wat ik heb hier begrepen. En ja, weet je, het ding is, het wordt echt een historisch moment. Want laten we gewoon eerlijk zijn. Wanneer ga je eigenlijk op een ander moment regelen dat je 65.000 mensen bij elkaar eigenlijk verzamelt om dan wereldrecord gathering met mensen die een kale kap op hebben? Wie verzint dat? Nou, the one and only.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix.
0: Uiteraard, Pitbull, je hoort hem nu met de I Know You Want Me.
1: Well, this year is gonna be called Cayocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale!

1, 2, 3, 4. I know you want me, Pitbull, hoor je hier bij Glow FM. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik heb het hier echt warm. Op dit moment is het nog 29 graden, maar maak je geen zorgen. Ik zie dat het in de avond afkoelt naar 17 graden. Morgen zullen wolken en zon elkaar afwisselen. Blijft wel droog en tikken we de 27 graden aan. En zometeen ben jij de baas hier bij Glow FM, want jij bepaalt welke van deze twee nieuwe tracks ik volledig ga draaien. Welke dat zijn hoor je zo na Alex Warren. Dit is Passenger.

Goedenavond. Dit is de Glow Evening met Samba en Homewrecker door je speakers. En weet je, die heeft ook een proef moeten doorstaan tijdens de Glow Evening. Want jij kon toen bepalen of dat hij het op de playlist zal halen. En dit is, het is uiteindelijk gelukt. Al een paar maanden staat hij op de playlist. Maar nu heb ik twee andere tracks die dan eigenlijk op de proef worden gesteld. Jij bepaalt zo meteen welke ik volledig mag draaien. Wordt het de nieuwe van The Opposite? Feestje op mijn graf?

Ja, na 13 jaar zijn de opposites terug met nieuw werk. En zoals je hoort, het is eigenlijk nog steeds oud en vertrouwd geluid van hen. Alleen qua teksten is het nog wat dieper geworden. Want ja, onder andere eentje daarvan is vader geworden. Allebei vader, sorry. En dan ga je toch wel wat anders in het leven staan. Want het nummer gaat eigenlijk over het leven vieren. Maar ook er bewust van zijn dat het ooit stopt. Nou, wil je eigenlijk de volwassenen opposites of ga je toch voor, wat dacht je, van Love met te mooi om waar te zijn?

Ja, ik moet wel toegeven, ik kende Lauf eigenlijk vooral door een Nederlandse hertaling van Coldplay's Yellow. Ging toen eigenlijk best wel viraal. En je hoort het al, hij maakt zelf ook wel heel mooie muziek. Tenminste, als je het mij vraagt. En ik weet niet welke meid zijn hart heeft gebroken, maar bam! Ik voel het gewoon door merg en been. Maar goed. Jij bepaalt welke ga je zo meteen volledig horen bij GloFam. Wordt het de nieuwe van de Opposites? Feestje op mijn graf? Of kies je toch Lauf met Te mooi om waar te zijn? Eén adres en dat is de gratis GloFam app.

0: Bente en 321 hoorde je hier bij GloFam. Welke van deze tracks ga ik volledig draaien op de radio?
1: Wij mag je begraven op de dansvloer.
0: De nieuwe van The Opposite met Feest op mijn graf.
1: Mag je begraven in de nacht.
0: Of de nieuwe van Love, Too mooi om waar te zijn.
1: Goed.

Ik merk wel dat de Glow FM best wel verdeeld is over de vibe van de avond. Gaan we dan eigenlijk voor een feestje? Of gaan we lekker gewoon janken met een bak ijs op de bank? Nou, even kijken. Sam die zegt, ja, voor mij de opposite, geen twijfel. Eindelijk leuk dat ze weer na 13 jaar weer muziek maken. Sophie die zegt, nou, geef mij maar love, want wat een prachtstem heeft hij. Finn die zegt ook de opposite, want die gaat gewoon op repeat. Esra denkt van, ja, love raakt gewoon mijn hart, of ja, mijn gebroken hart. Oeh, bless you. Ik zie ook Elena die zegt van, ja, als ik toch moet kiezen uit de twee, dan ga ik toch wel voor de nieuwe van de opposite. En ik zie ook Marco, hoi Youssef, doe mij maar optie 1. Een feestje op mijn graf, want misschien wil ik het zelf ook wel een feestje op mijn graf. Ja, het is maar hoe je er net in staat. Maar goed, de Glow FM app heeft bepaald. En 56% van de stemmen ging uit naar de allernieuwste van de opposites. En misschien hoor je hem vaker. Dit is Feestje op mijn graf hier bij Glow FM.

Morgan Wallen en Post Malone met I Had Some Help hoor je hier tijdens de Glow Evening. Zometeen heb ik muziek voor je van Fede Le Grand naar deze van Jelly Roll. Dit is I'm Good bij Glow FM.

0: Pedro Legrand hoorde je net met een 1-2 step. Samen Welten en Lil Kleine komt eraan na het nieuws van
1: 8 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei besloot het kabinet dat Solvinity niet mag worden overgenomen door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity levert onder meer diensten aan DigiD, politie en justitie. Het bedrijf stapte naar de rechter omdat het alsnog wil worden overgenomen. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat het onderzoek van de overheid onzorgvuldig en onvolledig was en dat niet goed is gekeken naar maatregelen die het bedrijf wilde nemen om risico's weg te nemen. Op het Binnenhof in Den Haag is de bouw van een nieuwe publieksentree begonnen. Na de verbouwing van de Tweede Kamer moeten er zo'n 500.000 bezoekers per jaar ontvangen kunnen worden. Dat is bijna twee keer zoveel als nu. En daarvoor is dus een nieuwe ingang nodig, zegt Kamervoorzitter Van Kampen.
3: Mensen kiezen de volksvertegenwoordiging om wetten te maken, om de regering te controleren. Maar ik vind het zelf heel belangrijk dat mensen zich ook uitgenodigd voelen om naar de Tweede Kamer te komen. Het is van hen.
2: Over 5 jaar moet de nieuwe entree klaar zijn. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten, De Vriendschap en Jij Zegt Het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag verbonden van €12.000. De uitreiking is in januari. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig, bij temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen, dan wordt het 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en ook wat wolkenvelden, vooral in het noorden, bij temperaturen van 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Youssef Kerboua.
0: En een hele goede avond. Dit is de Glow Evening met zometeen Sean Napal met She Doesn't Mind naar Samuel Welten en Lil Kleine. Maak me nou niet gek.
4: Mooi Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we nou niet gek.

Sean Paul en She Doesn't Mind hier bij Glow FM. Ik had bijna ruzie op de snelweg vandaag. Geloof me, ik heb er echt 2 uur over gedaan om naar hier te rijden. Ik stond gewoon de hele tijd in de file. Maar als je in de file staat, dan kijk je echt wel je ogen uit. Je kunt gewoon eigenlijk op dat moment Videoland gewoon opzeggen. Want de ene zit zijn middenconsole uit te schelden. De ander zat zo diep in zijn neus alsof je goud daar aan het zoeken was. Maar ja, goed, wat hij daarna deed, bespaar ik je ook gewoon even de details. Maar dit pakte me echt. Toen we weer aan het rijden waren, zag ik dat een auto met zijn ramen open rijdt. En het is best wel warm vandaag, snap ik ook wel. Zeker als je ook nog eens een auto hebt zonder airco. Maar ik zag iets uit dat raam hangen. Ik dacht, hè, dat is toch geen arm of hand of zo? En ik moest echt in mijn ogen wrijven. Ik dacht, hè? Maar hoe? Bleek het gewoon de voeten zijn van de bestuurder. Het enige wat ik me dan op dat moment kon bedenken is...

naar zijn zaakje laten blazen. Maar goed, uiteraard keek ik ook iets te lang. Ik reed het hem voorbij. Ik haalde hem in. Hij keek me boos terug. Ging die dan om zijn beurt mij dan inhalen? En ik weet niet wat er gebeurde, maar hij zat gewoon de hele tijd in mijn asser op dat moment. Echt waar, het voelde gewoon alsof ik achtervolgd werd en gewoon 5 sterren op GTA had. Maar goed, weet je wat? At this point denk ik van, ik hou mijn Videoland wel even, want ik hoef niet in een real-life GTA-state te zitten.

Hey, als je de komende tijd ergens naartoe gaat met de auto, zeker nu dat het warm is deze dagen. Ik zie dat het op dit moment 28 graden is hier in Eindhoven. Let alsjeblieft op dat je gewoon niemand achterlaat in de auto. Klinkt heel simpel, denk je van, hoe vergeet je dat? Maar het gebeurt nog steeds. Ik zag daar net een filmpje van een hond die dan achtergelaten werd in een auto op de parkeerplaats van een pretpark. Mind you, de pretpark in kwestie is van 10 tot 6 open, had ik begrepen. En ze hebben gewoon die hond achtergelaten. Het is nu misschien 28 graden buiten, maar een auto warmt zo snel op. Gevoelsmatig is dan binnen de auto echt 50 plus graden. Hè? En dat beest zit daar gewoon, eigenlijk gewoon bijna dood te gaan. Letterlijk gewoon dood te gaan. En ik snap gewoon niet dat mensen eigenlijk gewoon vergeten om hem daar achter te laten. Neem hem dan gewoon mee, of laat hem thuis, of laat hem gewoon op een coole plek. Hetzelfde met kinderen, hè? Dat het ook nog eens bij kinderen gebeurt. Dus als jij de hond is in kwestie, is wel gered. Ze hebben gewoon het raam gebroken van de auto. Hebben ze hem uiteindelijk eruit kunnen halen. Maar je zag ook gewoon de eigenaar van de hond. Die keek er gewoon naar alsof het gewoon hem niks boeide. Die mag gewoon de bak in als je het mij vraagt. Maar laat dit echt gewoon een reminder te zijn. Laat niemand achter in een auto. En kijk ook wat vaker om. Als je dan iemand in een auto ziet, helemaal alleen, je ziet hem ook helemaal op slot. Ook met die geblindeerde ruiten. Dat is ook nog eens een valkuil. Goed kijken of je daar iemand ziet of een huisdier. Want je weet maar nooit of dat ze gewoon je hulp nodig hebben.

0: Het ritme van de Brainport. En het geluid van thuis.
1: Glow FM.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt. Ze denkt

Oh, dit is echt zo irritant. Ik moest echt net niezen, maar het komt er gewoon niet van. Oh, vreselijk. Goed, wat zeggen ze toch altijd? Even naar de zon kijken en dan komt het wel goed. Nou, vandaag gaat het er niet meer zoveel van inzetten. Het koelt wel af naar 17 graden. Morgen wordt het een graad of 24 tot 27 graden. En hou je vast, woensdag wordt het 30 graden. Dus begin maar te zweten daar. Eva Max komt er zo meteen aan naar Bebe Rexha en Faithless, A New Religion.

0: Hugo en Solto, Jamaican, Bam Bam, hoor je hier bij Glo FM. Ik ben er 100% van overtuigd dat het jou niet gaat lukken. Want elke maandagavond spelen we bij Glo Evening Kraak de Code. Ik heb hier drie fragmenten die hinten naar een track die jij zo meteen gaat horen hier op Glo FM. En aan jou om te raden om welke track het gaat. Lukt het jou, dan krijg je een Glo FM shout-out. Maar het is echt moeilijk. Dus spit je oren, want dit zijn de hints. Dit is hint nummer
1: 1.
0: En telefoon die overgaat, hint nummer
1: 2.
0: Oké, vocalen die ergens van geript zijn. En hint nummer 3.
1: 3.
0: Een harp. Een harp, telefoon. Ja. En vocalen. Nou, weet je het antwoord? Laat dan weten via de gratis Glo FM app en dan is die shout-out van jou.

0: Where We Go, Marshmello en Thomas Red worden hier bij Glow FM. Het gaat niet goed in de Glow FM app, zie ik. Want ik zie allemaal foute antwoorden komen op de kraakende code van vandaag. Ik zie hier onder andere even kijken. Video Kill the Radio Star van de Bugles. Ik snap niet hoe je daarop komt, maar dat is het zeker niet. Ik zie hier Alejandro, Lady Gaga is het ook niet. Bas die zegt, is het Call Me Maybe van Carly Rae Jepsen? Want ik bleef hangen bij de telefoonhit. Nee, is het ook niet. Maar ik laat de hints nog één keer horen na elkaar.
1: 1. 2. 3.
0: Ja. Denk je het antwoord te weten? Laat het dan weten via de Glow FM app. Maar omdat er zoveel foute antwoorden binnenkomen, geef ik je nog een allerlaatste hint. En één van de artiesten die op de track staat noemt haar fans ook wel Lil Monsters. Ja, ik geef het praktisch weg at this point. Weet je het al?

0: Cry For You, september wordt hier bij GloFam. Het is 6 voor 9 en we spelen Kraak de Code. Ik krijg echt allemaal foute antwoorden via de GloFam-app. Want niemand kan de code juist kraken. 3 hints kreeg en je kreeg ook nog een extra hint van mij. Namelijk een telefoon. Nou, weet je wat? Ik laat hem nog gewoon nog één keer horen.
1: 1.

0: Baby zie ik hier binnenkomen van Bas. Ik zie ook Call Me van Blondie. Maar er is één persoon die ons kan verlossen van met het juiste antwoord. Matthijs, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Wat gaf het weg voor jou?
1: Die harp. Dat is de intro van het liedje. En die telefoon, dat maakt het eigenlijk voor mij al duidelijk.
0: Dan is het overduidelijk, Matthijs. Zeg het, welk nummer is het en van wie?
1: Ja, dit was Telefoon van Lady Gaga en Beyoncé.
0: Telefoon van Lady Gaga en Beyoncé, dat is helemaal correct. En je krijgt ook nog eens die shout-out van mij, dus bij deze. Want budget is gewoon op. Ik kijk naar mijn baas, maar we kunnen geen prijzen weggeven.

0: Beyoncé en Lady Gaga telefoon. De code van vandaag die gekraakt werd tijdens de kraak de code. De Glow Evening zit erop, maar hou hem zeker aan, want zometeen komt Shawn Mendes eraan met Heart of Gold en Olivia Rodrigo met Drop Dead.
1: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
2: 9 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. Asielminister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder toezicht omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil hen dwingen een plek voor een AZC aan te wijzen, en anders doet hij dat zelf. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt die oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en Jij zegt het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag van 12.000 euro verbonden. De uitreiking is in januari. Het weer, vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.
1: Ik moet even parken, biertje, vrienden.

0: geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek, dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom door het net liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. De uitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen kwamen over de kwestie, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei verbood het kabinet een overname door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat de overheid niet goed heeft gekeken naar maatregelen die het wilde nemen om risico's te verkleinen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Connie Palme krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en te inspireren. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur. Jennifer Okkerdoen met het NOS Journaal. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada dan ook gebruikt worden om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet de chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen over kwamen, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen verder zal toenemen. Spanje is op het WK voetbal doorgedrongen tot de kwartfinales. De Spanjaarden wonnen in Dallas met 1-0 van Portugal. Invaller Mikel Merino maakte in de 90ste minuut het winnende doelpunt. In de kwartfinale speelt Spanje tegen de winnaar van het duel tussen de VS en België. Die ploegen spelen later vannacht tegen elkaar. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder moeten worden belast dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. De verwachting is dat de omvang van erfenissen de komende jaren verder zal toenemen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten uit de pan reizen. Connie Palmen krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weten raken en inspireren. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Roberto Martinez is per direct gestopt als bondscoach van Portugal. Dat heeft hij bekendgemaakt na de verloren 8e finale tegen Spanje op het WK. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van Portugal. Martinez zegt dat hij bondscoach was geworden om het WK te winnen en dat het zonder die overwinning geen zin heeft om door te gaan. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt af tot een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.